0: mit 30 Minuten.
1: Willkommen zu dem Programm bei der Brei Mom to Mom. Das ist ein Programm, wo Mamas sich untereinander Mut aussprechen.
2: Welkom mames en al die toehaartje. Dankjewel voor hier aanschouwen naar dit mam-te-mam program. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop je han alle een gouden ontvang gehoord. En dat de kinderen han gouden ontvang gehoord tot de schultijd. Hopelijk han je een tijdploen kunt aanstaan daarvoor. En als het nu een beetje leichter wanneer je maar tijdje opstoen. En al die middagsruid meer en vielleicht kinderen vieren. En al dat onder het worden moest je met bekampt.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm lehren wir von, dass die Bibel von den Heiligen Jesu inspiriert ist und dass wir dort ganz vertrauen können, dass das Gott sein Wort ist. Wir sagen noch, dass Gott sein Wort der Kraft hat, den letzten Sünder zu raten. Und wir sagen auch, wo wichtig das ist, dass wir Gott sein Wort selbst studieren, so dass wir uns nicht erben verleiden lassen von falschen Lehrern. Von der, wo wir seinen, dass Petrus uns warnet hat für falsche Lehrer. Wir wollen seinen, wo wir dort können prüfen, ob eine Lehre wirklich ist oder ob die falsch ist, wenn wir die hören. Ich lade euch nun weiter alle ein, eingeschaltet zu bleiben, nur das Programm, um zu sein, was die Bibel uns von der zu lehren hat, von dem Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mit euch, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, meine Freunde, wir kommen von euch weiter, nur das wunderbar kleine 2. Petrusburg. So als wir all gesagt haben, das ist ein Aufschiedslied. In dem ersten Kapitel habe ich gesehen, wie die Kraft der Gnade bewiesen kann. Wir haben gesehen, dass diese christliche Gnade jeweils uns Versicherung, wann die sich in uns Leben bewiesen. Das wird vor dich gebracht, wann wir an Gott seine Gnade in Erkenntnis von Jesus Christus wissen. Wir haben gesehen, wo die Vollmacht von der Heiligen Schrift sich bewiesen hat als fehlerfrei, und dass die Prophezeiungen vollkommen sind. Alles, was Gott gesagt hat, wird er auch tun. Wir können uns ganz und gar verlassen auf Gott sein Wort, willst wir können uns auf Gott verlassen. Von da kommen wir noch die falsche Lehre, die die falsche Lehre ernennen gebracht hat. Dort warst du nun in der 2. Kapitel, in den ersten Versfängen, wo dort geschrieben steht, ob da wäre falsche Propheten mag das Volk, so als ich bei Jund auch wäre falsche Lehre sind, die am Geheime waren Ideen der Verdorbenen anbringen und dem Herr, der angekauft hat, aufseien waren und waren dadurch hastig ab sich selbst Verdorbenen bringen. Das ganze Kapitel bringt uns viele Dinge, die will ich nur ausleihen und dort wird zum Bewundern sein. Dort fährt mal, sagen wir, dort wir ein prophetisches Wort haben, das sicherer ist als irgendein anderes Wort. Wir haben uns mehr darauf verloren, als dort, was wir sehen und hören können. In Athen und dort Griechenland sind da Gebiete, die zu Grund gegangen sind mit dem Namen Gerechtsplatz in der Stadt. Die wäre am Gebrück, als Paulus nachher desiert wäre. Und wirklich, he deed in der Stadt Predje. Dort ist, wo Paulus der Grieche Jesus in Abstande vom Tod klarmachen deed. Die Menschen, die dort haben noch gesagt, seien dort in den Gebieten, dort kleine ähnliche Linien sind, kleine gleiche Linien. Wenn du wirst nur ein Eingone in der Lein checken, wirst du einen Mäd und Pockel sehen. Die griechische Lied hat gelehrt, dass Menschen Uhren sehen nicht gleich, was gleich ist. Ich lebe dort, als wir am Gott sagt, dass wir Seele am Glauben wandeln, nicht wie dort, was wir sehen können. Wir können unsere Uhren und unsere Uhren nicht immer ganz vertrauen. Aber wir können volles Vertrauen haben in Gott sein Wort. Ein großer Beweis, dass die Bibel Gott sein Wort ist, sind die Wahrsagungen, die Gott vollständig erfüllt hat. Mehr als ein Drittel von der Heiligen Schrift wird prophetisch, als dort geschrieben wird. Dort wird nicht behandelt worden als ein Eberglaube oder Bedenken. Dort meiste von dort prophetische Wort haft in Buchstäblicher Sinn. Ein von jeder 21 Vers in der Heilige Schrift ist prophetisch. Das heißt, aus dort geschrieben wird. Viel von dort ist ja dann all eben erfüllt worden. Einer hat gesagt, dass prophetisches Wort ist die Form, wo die Geschichte von der Vergangenheit wurde ernennen gegoten. Dass die Wahrsagungen vollkommen sind, ist für mich ein Beweis, dass Gott sein Wort fehlerfrei ist. Wie haben das prophetische Wort noch sicherer? Das ist, was Petrus sagt in das erste Kapitel. Ein Viertel von das prophetische Wort ist vor dich gebracht. Dort ist passiert, so als sie prophezeit. So gut kann ein Mensch nicht rode. Da sind 330 Prophezeiungen in das Oude Testament, die te doen hebben met Christus in eerste komen. Dat is alles zo passiert, als dat door geschreven is. Nu bedenk die dat eenmaal. Een mens kan niks zo je neef rekenen. Er kan vielleicht die zeggen dat wordt maar je rekenen. Daar is zoveel mogelijkheid dat ik wil recht zijn, als daar is dat ik niet wil recht zijn. Nu wil we zeggen dat ik haar gezegd dat dat wordt bij klok 11, maar je smorgens aanvangen te regenen. Nu heb ik nog een bedenking daarbij gelegd. Nu is die mogelijkheid 1/4 zo groot. Wanneer ik nu zei dat de regen wordt klok 11 aanvangen en dat wordt klok 2 opheren met regenen, dan heb ik nog een bedenking in je gebracht. Nu is er veel weinig mogelijkheid dat ik ganz recht wil zijn en de toekomst je neef uitleiden. Wanneer we nu worden 330 bedingingen bijleiden, dan kanst u zien dat dit wordt onmogelijk zijn dat een mens uit zichzelf kan recht zijn. Dat is daarom dom dat een mens uit zichzelf wordt proeven God zijn profeet te zijn. Daar zijn nu in deze tijd zonen die zich profeten nannen. Ze geven de profetieën. Dat passiert vielleicht groot zo als ze gezegd hebben, aber meestens passiert dat niet. In Israël wird dat zeer anders. Wanneer een mens zich verstelt als een profeet, dan moet hij immer recht zijn met zijn profetie. Wanneer hij eenmaal aanrecht wird, wanneer hij één fehler maakt en zijn profetieën niet passiert, dan worden de leider en de lied aan doodslonen met steenen. Dat wordt voor hem dat eng zijn. Hier dan is Petrus zijn brief, en hier hebben we dat profetische woord dat volkomen is. Zo'n woord kan een mens niet verstrijden. Op zo'n grond zegt hij nu, aber door weer valse profeten maakt dat volk. Toen jane tijd werden door echte profeten die de waarheid brachten, aber wie weten ook dat door valse profeten maakt dat volk weer. Als Ahab en Jehoshaphat tegen de Syrianen en terug gingen, roepten zij de valse profeten van Baal. De profeten zeiden dat Ahab zal naar de strijd gaan en dat hij gewonnen wordt. Jehoshaphat zag dat de profeten hadden haar woord niet van God gekregen. Hij zei tot Ahab, is je geen profeet van God? Ahab zei, ja, dat is Melchijah, maar ik hou hem aan je gevangenis, want hij heeft niemals wat goddet te mij te zeggen. Ze roepte Melchijah nu aan, dat hij aan zal God zijn woord geven. Daar zijn in deze tijd veel lied die een predje niet gelegen, want hij niet wat schijnend van aan zegt. Met Ahab weer dat ook zo. Als ze God zijn profeet naar hem tjenig brachten, geef Micaiah aan de waarheid. Hier is wat hij zegt. Wanneer du naar den kreeg was gone, dan was du dien leven ook verlieren. Ahab zegt tot Jehoshaphat, zitst du? Hij zegt niemals wat goddet van mij. Dat is zo dat Ahab niet obacht geef tot Micaiah zijn warning wils aan den kreeg. Tjem Ahab tot zijn eng zoals Micaiah gezegd had, krijgt zo. Aber door weer een valse profeten maakt dat valt. De Israëlieten zijn dat valt die Petrus hier erwähnt. Petrus zegt dat zoals de valse profeten maakt dat valt weer, zo worden de valse leraar maakt de Christen zijn. Een geleerde man heeft gezegd dat dit is de enige stede in het Nieuwe Testament waar dit woord voor valse leraar gebruikt wordt. De kerk moet zich voor valse leraar heiden. We zijn niet meer in je voor valse profeten, wil God zijn profetische woord volkomen is. Valse leraar zijn zeer gevaarlijk. Voor zonen moeten we ons immer heiden. Wat of wer is een valse leraar? Ik wil die nu een erklaring geven. Een valse leraar is een die weet wat de waarheid is, over die afzichtig wordt leges verstalen. De oorzaak is verlegd dat hij nozig is, of hij wil andere lieden in je vallen doen, of hij wil daarbij veel geld verdienen. Dit, dat heet veel geld verdienen, is verlegd de raadste oorzaak waarom veel lied den valse leer stich nemen. Daar zijn veel zo'n leren in deze tijd, die predigen en zeggen wat een je lied hier willen. Die zijn valse leren. Wanneer een mens zoont en een aangeleerde weg deed, is dat anders. Een van de leiders die jaren terug leefde, leefde dingen die wij nu niet leven. Zij dachten dat zij de waarheid houden, maar dat wij niet zo. Also willen zij niet valse leren. Een valse leren weet wat de waarheid is, en hij weet wat hij deed. Trotzdem neemt zo'n mens en verdreigt God zijn woord, zodat de lied aan no valje en aan ere worden. Dat is met vlietje donen, en dat komt een dag, want God aan rechter wordt. Petrus zegt, zo als zeker bij jund ook worden, valse leren zijn. Hij heeft ons de tijd van de valse leren, en valse leren, en de toekomst. Dat wordt nu zijn dood passeren. De Judasbrief wordt met dezelfde dingen handelen. Wist Judas en Petrus zeer overeen zijn met ere noorrecht, wegen de valse leren, zeer zonen die jegen de Bibel zijn, dat ene van dem andere opgeschreven heeft. Ik wil over een andere weg verslonen. Wanneer God ergens wat wil onderstreken, dan zegt hij dat tweemaal. Dat is wat dat meent. Wanneer Jezus zegt, werkelijk, werkelijk, zei ik tot jund, oder? En waarheid, zei ik jund, zoals in Johannes 5:24. Eén werkelijk, oder één waarheid, is voor God genoeg, oder? Wanneer hij dat tweemaal zegt, dan moet hij ons oprechten, een hartje. Als er hier is een zaak die God zegt, wichtig is, en wie moet er dat in betracht nemen? Judas zegt dat die lied van wonen hij en zijn briefschrift al valse leren zendt, als er weer die al ganz am Anfang in de kerk en in je komen. Zo'n valse leren zijn zeer vlietig, maakt de kerk die lieden je was, durch de jaren. Die am je heimeworen ideeën de verdorvenissen inbrengen, zegt Petrus, 2. Kapitel 1. Vers, dat kan ook zo gezegd worden. Valse leren, die vernichten. De zaak die de valse leren even deel worden brengen, is dat zij dem Heer die aan je kaft heeft, afzaaien worden en worden door de kostig op zichzelf verdorvenis brengen.

2 Petrus 2:1. Hier ist eine gute Erklärung von den falschen Lehrern. Und die Zeug wortet so lauter, als wenn sie gute Lieder sind. Aber die sind heimlich in ihrer Arbeit. Heuchler sind sie. Mit Gott kann das nicht passieren. Gott weiß, wer die sind und was sie tun. Hebräer 4:13. Und da ist keine Kreatur, dat am nicht offenbar ist. Alles ist nackt und aufgedeckt für seine Augen, für dem, mit wem wir zu tun haben. Ich habe von der Kirche hier die Jahre gründlich an ihr Glaube vorstunde. Ich habe in der Kirche gepredigt und die Lied hatte Gott sein Wort sehr lief und lebte dabei. Sie rufte einen Mann, der kommen soll, er predigt zu sein. Die Kirche leider fragte ihm, ob er lebt, dass die ganze Bibel Gott sein Wort wäre. Zu all seinen Fragen gab er Antwort, dass er dort alles gelebt und damit einstimmt. Ich wir warte an die Stadt 2 Jahre later. Die Lieder wären verstreut und gingen nur andere Kirche. Die Lied vertalte mir, dass der Mann hat sich ganz sicher falsch vergestellt. Einige Lied wäre sehr leichtolig zu dem Mann, andere Seite, er hatte an ihr Lager. Dort ist wirklich, was er tat, er wäre ein Lügner. Er käme an die Kirche nennen, als ein abrechter Mann, und wir aber ein Heuchler. Er sieht ein Ding und gelebt ein Deed ganz was anderes. Meiste falsche Lehrer haben ein bisschen Hohle von der guten Lehre, aber dort wird mit dort Beset topiriert. Darum ist das so gefährlich. Dort macht die falsche Lehre 10.000 Mal mehr gefährlich, als wenn dort ganz falsch wäre. Da ist nicht, so weit als ich weiß, eine besondere religiösische Gruppe, die nicht ein klein Beet Wahrheit mit in sich haft. Gewöhnlich leben diese Lied artige Dinge, die reicht und sogar biblisch sind. Ans Herr hat so eine Lehre rückgebracht an dort Licht, als er sieht, dass sie wäre Wilf und Schubs kleide. Matthäus 7:15. Paulus hat auch was dort zu sagen, geschrieben in Apostelgeschichte 20, 29. Vers. Und ich weiß, dass wenn ich erst weich sie, wurde der rietende Wilf mag ihn kommen, die der Herr nicht verschonen wurde. Der Apostel Paulus wisst, dass schwere Tide würde kommen für die Kirche. Dorwegen geeft hij aan deze wording. Een bericht aan wat zij doen moesten, dat zij worden reed zijn van die tijd komen worden. Ons Heer Jezus geeft een beeld van hoe dat Koninkrijk zich verstellen wordt, nadat dat de leider van Israël aan worden versmieten en aan een kruis worden nagelen. Jezus wordt niet dat Koninkrijk te die tijd opstellen. Dat wordt in de toekomst passeren. Nu wordt dat zo zijn als een zeier. So aus ein Samkuren Baum, und so aus Suhr dich, so aus Suhr dich und das Brot, in den gekommen ist. Nu Gott sein Wort ist so aus Brot. Die falsche Lehrer haben ihre falsche Lehre topiert mit Gott sein Wort. Sie tun das mit Flit. Sie haben ein falsches Vernehmen im Sinn. Für so eine Lehre macht wie sehr abpassen. In den zweiten Vers, in der zweiten Kapitel, habe ich das. In vielen Worten ihr ansittliches Leben noch falle, und wegen Sonne wird die weichte Wahrheit verspott worden. Ansittliches Lied sind gottlos, sie wollen nicht an Gott seine Wege wandeln, und wollen auch viel andere von den Reich der Weich holen. Die falsche Lehre hat falsche Nachfolge. Ich lebe nicht, dass ein trüherter Christ kann beständig beschummelt worden. Warum erlaubt Gott so viel besondere religiösische Gruppe? Ich lebe, he erlaubt dort, so dat dort, wat falsch is, kan beter wahrgenommen worden, van dort, wat gut is. Zo'n Lied, die falsch sind, worden die falsche Lehre hängen anrennen. Dat is wat Paulus sieht, passieren wird, 1. Korinther, dat 8. Kapitel, 19. Vers, dan door Mathe sicher sagte, onje jünt sinne, dat die mank jünt gereicht vor dich sind, kunnen je op een Bord worden. Dat meint, dass die trüherte Christ wird nicht in so eine Richtung gehen. Der Herr Jesus sagt, Johannes 10:27, meine Schub hier in meine Stamm. Das stimmt mit Wort wie in 1. Thessalonicher, das 5. Kapitel, der 5. Vers finge. Ihr sind alle Lichtmenschen und Tagesmenschen, wie ihr hier nicht zu der Nacht oder zu der Düsternis. Sonne, die im Licht wandeln, werden nicht in falsche Leider noch fallen. Bitte waren ein falscher Lehrer an
beschimmelt haft. Wie wollen eine interessante Sache beobachten in des nächste Vers? Da sagt die Schrift, der dritte Vers in der zweite Kapitel in 2. Petrus, en jetzt wollen sie jun mit verfehlerische Wied tschepe und verzschepe, den er je recht all lang trägt bestimmt ist, und er verdorwe schlappt nicht. Wat meint hij met verfierische wied? Dat meint te vormen, oder een gestalt van wat andere ondernemen, zoals leem oder was. Van dit woord dat Peters hier brukt, kreeg wie ans woord verplastic. Wie weten dat Janne Lied hadde tot die tijd geen plastic. Ober Peters haft een woord gebrukt, van woont wie ans woord plastic vandaag je trege ha. Wie ha jeet konne, amisch, schieve, speeltig, en allerhand andere, wat vandaag van plastic gemaakt is. Dat is möglich, wils plastic kan van irgend wat een geschrek annehmen. Ik wil leeftolig zijn, wann ik dit zei, aber da sind ook plastic prediers. Zij deine lied de bloos hier willen, wat aanpost, wat zij leiden, en de predier schetst zich daartoe. Zo'n predier zegt, wat de verzameling hier wil. Waarom worden ze dat doen? Simon Petrus heeft ons de antwoord. En jeets, der Janker. Zo'n mannen doen dat, wil ze jankerig zijn. Janker is werkelijk zo, als een afgatsdienst, nu en aan zijn tijd. Jaren terug, als ik naar deze stad kwam, tot dezelfde tijd kwam een andere prediger naar dezelfde stad, hij weer een uitgetekende en vrije zijn man. Hij weer zeer goed bekend aan veel steden rond de wereld. Een lied van zijn kerk weer aan de Bibelklas die ik tot die tijd had. Zij zei te mij, hij is recht en zijn geloven wil hij brugt, dezelfde weer die du brugst van du ons on je rechter deest. Ik zei te haar, na fijn, oberhaft hij dezelfde mening voor die weer als ik ha. O, ik leef hij dat, zei zij. Oostere zondag vond ze mij en zei, du best aanrecht je was die man te verachten. Hij reed vandaag van Jezus zijn opstonden van dood. Ik zei, deedst u hem nog her vragen of hij leefde, dat Jezus tjaarpelig van hem dood opgestonden weer? En zij zei, ze leef dat hij had dat je meent. Ik zei, ik leef dat weer niet wat hij had je meent, maar dat zij zal hem dat vragen. Als zij mij de nächste dag vond, hield zij. De prediger had van Jezus zijn tjaarpelige opstonding spot gemaakt. Zo'n mannen brokken onze weerd schatz, aber die weerd hadden een ganz andere mening. Ze zeiden één ding, aber dat meint niet, wat wie daar met verstonden en meenen. De oorzaak is dat zo'n mensen zijn vielleicht jitzig en willen hoog aan je zijn zinnen. Ze willen een normen voor zichzelf maken. Andere zijn verjeld jitzig. Ik heb hier een bericht in een christelijke Zeitung, die van een evangelist, dem veel lied Chana geschreven is. Ik wou niet zijn naam uitgeven. En de Zeitung is een verzameling opgeschreven. Als de prediger dem evangelist verstaalt, zei hij, hij is een man die dicht bij mijn hart is, wils hij heeft geld zeer lief, zoals ik ook geld zeer lief ha. Dan stond de evangelist op te prediger. Hij weer bedwingend, hij weer machtvol, hij weer zeer ivrig en uitdrukkelijk, en de 45 minuten had hij niet één vers van Gods woord gelezen en niet één tekst van Gods woord woordelijk nog vertaald. Hij heeft 3 of 4 vers deelwijs gegeven. Hij brukt dat persoonlijk het verwoord ik 175 maal in de 45 minuten. Hij heeft de naam Jezus Christus 11 maal erwähnt en de tijd. Jeder 2 minuten en zijn bericht weer door een gelach. Hij wie een spoosmaker. Dus evangelist geeft een aanloding nadem dat hij zijn predigt had gegeven. Ongeveer 20 jonge lied kwamen nog verder als de evangelist aan hen roept. Waarom gingen ze nog verder? Wer weet. De man had dat evangelium niet gepredigd. De jonge lied had er niets aan woont ze zich kunnen vasthouden. Zo is dat nu in zeer veel steden en ons land. De dergschnitt van kerkige lieden, en ik zei dit zo leeftolig als ik kon, over de dergschnitt van kerkige lieden
Tjana dat evangelium nicht, wann sie dort hier. Oder, wat viel schlimmer ist, wann sie dat evangelium nicht hier, weten sie nicht, wo wichtig dort ist. Dit is wat ze trurig is, en die stund, en woont wie nu leven. Waarom is dat trurig? Wils daar zijn zo zeer veel valse leren die zoveel lied verdraaien, zo goor maakt die tjortig lieden. Ik kon die bispel op bispel geven, toen bewijzen dat ik die niet valse noorrecht heb gebracht. Maar dat dit een werkelijkheid is. Daar zijn allerhand valse leren ram deze dag. Daar werden haar ik gezegd. Du moetst dort toe zien dat zo'n radiopredigers, als ik zie, dat reinert Gottes woord uitgeven. Du moetst Gott zijn woord vlietig lezen. En dan moetst du ook opmerkzaam zijn. En uitvingen of die berichten die we brengen, werkelijk van Gott zijn woord zijn. Dat moet ook stemmen met andere vaars, andere steden en een schrift. Zodat een klare beeld derkomt. Ik leef in ieder kind Gottes. Zal zich zelfs onderzoeken of hij of zij en de ware geloven stonden of niet. Ik moet mezelf ook daarmee aansluiten. Ik moet het nu vandaag daarbij laten, maar dat volgende keer. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankzij voor hier aanschouw naar dit Mom te Mom programma. Ik zie Maria Friesen. Ik heb die han alle een gouden ontvang gehoord. En dat de kinderen han gouden ontvang gehoord tot de schooltijd. Hoffentlich han jene Tietplun könnt anstauen dufer, en as it nio ein bisschen leichter, wann einer mal Tietje abstuhn, en all day Mördochsreit merken, en vielleicht Känge fieren, en all dat ondert, worum mulst du mat bekämpt.

0: 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Onder de bewellen, dan moet je de 49 voor Duitsland verkeer willen. Hiermee komt het vandaagse programma Wat zegt de Bijbel? Ten een. En we hopen dat het vandaagse programma kunt ten zijn gewaast is. En hier wat niet uit de Bijbel leren kunnen. Nu verabschiede ik me van jund en wens jund God zijn rijken zegen. Afvaardig heren.